0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is De Nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt, omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
2: Zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daar echt wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep BenPro is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed, wanneer jullie bang zijn. Want dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein, niet meer in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af, waarom moet het nou zo snel gaan? Ik lach en ik laat een traan, tot op een dag.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: gaat lekker, ik heb
1: hem vast. Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
4: En die is weer terug van een paar weken weg geweest en staat te popelen om weer allemaal mooie muziek te delen. Om te beginnen met de Big Country Bluegrass Band, Carry Me Back to the Bluegrass.

En die zetten gelijk heel mooi de toon met Carry Me Back to the Bluegrass. En die Big Country Bluegrass, die bestaan uit de volgende namen. En dat is Tommy Sells op mandolin, Teresa Sells op gitaar. En die zingt ook de tenor vocals, lead vocal on Springtime in Mountain. Dat is een ander nummer van dat album. Eddie Gill, die speelt ook gitaar en lead vocals. Billy Hawks op fiddle, baritone vocals en tenor vocals. En Daniel Martin op banjo. En hij zingt ook baritone vocals. En tot slot, last but not least, heel belangrijk, Tony King op acoustic bass. En we gaan door. In de afgelopen weken heb ik goed gebruikt om weer wat nieuw materiaal tot mij te halen. En daar zaten onder andere twee albums bij van Joe Mullins en de Radio Ramblers. En die Joe Mullins, daar luister ik nog wel eens naar. Want die heeft een eigen radiostation. Hij heeft ook een programma op dat station. En daar kun je veel van leren. En die man, dat is echt een wandelende encyclopedie op het gebied van de bluegrass music. En daarom gelijk maar twee songs van het album For The Record. En we gaan eerst luisteren naar That Old Wheel. En daarna vertel ik nog even wat over het nummer wat daarna komt.

0: En ik was zo enthousiast om te beginnen met een nieuwe aflevering van Enjoying Bluegrass, dat ik helemaal vergat om jullie allemaal welkom te heten. En om de wens uit te spreken dat we allemaal met elkaar mogen en kunnen genieten van deze prachtige muziek. En het is hoogniveau muziek en je moet er echt een beetje naar luisteren om daar ook de beauty van in te zien. En deze song, That Old Wheel, die wilde een beetje positieve energie in het programma brengen ook. En ze schrijven daar zelf over. Dit is een song die gaat over what goes around comes around. En zo'n song is dat. En dat inspireert hen om een mooie bluegrass performance neer te zetten. En de volgende song is getiteld The Guitar Song. En die is geschreven door Bill Anderson, Jamie Johnson en Vicky McKee. En zij schrijven hierover in het album dat zij vrienden zijn geworden met Bill Anderson in 2013. En dat hij... eigenlijk is hij in zo'n institutie in Nashville als liedjeschrijver. Dat vonden ze een grote eer. En Bill en Jamie Johnson die hebben deze song samengesteld. En ook door grote namen ook uitgevoerd. Maar zij vonden dat het wel een goed idee was om Del McCurry te vragen om mee te spelen op deze song. En hij zingt ook mee. Prachtig. En dus het is een song van Joe Mullins en de Radio Ramblers, maar ook Del McCurry.
1: I'm just an old guitar in the pawn shop on the corner, and I'm waiting for somebody to come by and play me now and then. My strings are kind of rusty and I'm a little dusty. Oh, but you'd be too if you'd been where I've been. I did some shows with Flat back in 1971.

prachtige nieuwe song van The Grascals. En ik heb nog veel meer prachtig nieuw materiaal voor je klaarstaan. En daarbij heb ik mij weer een keer laten inspireren door de lijst van de Bluegrass Today. En ja, volgende week zal ik eens kijken weer hoe het is in de lijst van de Banjo Radio. Dus allerlei mogelijkheden om ja, ook nieuw materiaal tot ons te nemen. En zo hoorde je dus nu The Grascals met Memories I Ain't Missing. En de volgende song, dat is van een Nederlandse band. En ik moet even het hoesje erbij pakken. En die band, die heet de Old Time String Band. En het album, ze hebben meerdere albums op naam staan. En dit album, dat heet Pretty Little Horses. En de band, die bestaat uit Lodewijk de Vries, Ton Knol, Shelley O'Day, Nico Druif en Ruud Spil. En die Ton Knol, dat is de vader van de bekende Tim Knol, die we natuurlijk allemaal wel kennen. En zij hebben ook een hele mooie uitvoering van de volgende song, The Clock Old Hand. Een oude Bill Monroe song.

Vele uitvoeringen van deze song zijn mij bekend. Maar ook deze uitvoering vind ik echt heel erg mooi, heel erg goed. En ja, on-Nederlands goed eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En ja, er staat nu een song voor je klaar. Dat is van de Wilson Banjo Company. En dat heb ik al wel vaker ook verteld. Deze band die is eigenlijk alleen maar opgericht om ja, het product wat gemaakt wordt, namelijk de mandolin, om die te promoten. En deze band die bestaat op dit album uit Steve Wilson, Sarah Logan, Dylan Armour, Shannon Slaughter, Clan Crane, Joey Newton, Brandon Crouch, Michael Branch, Alan Bybee en Stephen Hudson. Zo waren een hele stevige line-up. En ik heb zomaar willekeurig een song gekozen van dat album. En deze kennen we wellicht ook wel. De Catfish.

toont nu de tonen en versterven van The First Minnesota van de Bankesters. En mijn naam is Jan Theo van Hout en ik ga niet van bluegrass music. En daarom heet dit programma Enjoying Bluegrass. En je hoort van heel oud tot spiksplinternieuw. En zo ook de volgende song, die staat op dit moment ook in de hitlijst. En er staat klaar Uncle Herschel, moet ik zeggen, met Sierra Hall en Ronnie McCurry. Je gaat luisteren naar Alan Bybee. En dit is schitterende muziek van hogeschoolniveau.

iets te veel gezegd, dacht ik. Prachtig. Uncle Herschel. En dan snel door met Alison Krauss en Union Station. Looks like the end of the road.

Alison Krauss en de mannen van Union Station in topvorm. Geweldig, wat een heerlijke en prachtige song is dit. En ik heb nu in handen een album van de Special Consensus. En dat is een album uit 1996 alweer. En daarop staat het volgende. Consensus means finding common ground and moving forward. En ja, je moet het eens worden over de muziek en dan naar de toekomst. En met dit album hebben deze vier muzikanten precies dat gedaan. En ze hebben een nieuwe en exciting en opwindende blend of vocal en instrumental talent to the bluegrass world. Dat hebben ze dus toegevoegd aan de bluegrass wereld. En dat alles en deze prachtige zinnen die zijn geschreven door Mark Schatz op dit album. En de band die bestond toentertijd uit Greg Cahill, Diana Phillips, Colby Maddox en Bobby Burns. En als speciale gast is op dit album nog toegevoegd Aubrey Haney. En er staan 14 nummers op en ik heb gekozen voor nummer 6, de 10 Mile, Tennessee.

En deze song die handelt over een klein plaatsje in het oosten van de staat Tennessee. En dit soort songs geven zulke plaatsen een beetje een gezicht. En Bobby Burns, die speelde ook deze song samen met Mike en Inez Castleberry. En ja, zoals dat gaat met die muzikanten, ze zijn allemaal zo goed. En ze worden ook vaak gevraagd door andere namen om daar ook mee samen te spelen. En toen hij dit nummer speelde samen met Mike en Inez, toen dacht hij van dit is ook een prachtige song voor onze band, The Special Consensus. En de volgende song die is wel waard om ook ter harte te nemen. The Devil Ain't Lazy. Nou, dat zien we allemaal om ons heen. En deze obscure Bob Wills song, die werd in het repertoire gebracht vanwege zijn wrange humor. En het was toch wel een feestje om het te spelen. En Aubrey Haney, die speelt op de fiddle. En die voegt daar toch wel een hele mooie touch aan toe. En dat is te lezen allemaal in het album over de song The Devil Ain't Lazy.

0: slikker.
1: Nou, zijn naam kwam al voorbij eerder dit uur. En ik denk ook maar eens een nummer van hem draaien. Bill Anderson hoorde je met Valdosta, Georgia.
2: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Met Kenny en Amanda Smith.

En in de loop van de jaren heeft de bluegrass music zich echt bijzonder goed ontwikkeld. En ja, de muziek die wordt van steeds hoger niveau. En ja, de muzikanten die zijn allemaal zo getalenteerd. Het is echt onvoorstelbaar. En ik heb nu in handen een albumpje. Ja, het is eigenlijk alleen maar een kartonnen doosje. Hij is van Jeff White. Ik nam het een keer mee op een van mijn reizen naar Amerika. En ik haalde het in het winkeltje bij de Bluegrass Music Hall of Fame. En volgens mij is het album ook niet echt veel gedistribueerd, zeg maar. Dus het was wel een uniek album. Maar ja, wat ik al zeg, het is een kartonnen doosje. Stelt op zich niet zo heel veel voor. Maar er staat een schat aan prachtige muziek staan erop. En ja, hij heeft deze Jeff White heeft heel veel grote namen aan zich weten te binden op dit album. Tim O'Brien zie ik. Ik zie onder andere ook Cheryl White. Ik zie, even kijken hoor, Buck White zie ik. En ik zie de Chieftains zie ik daarop staan. En de song waar we nu naar gaan luisteren, dat is Right Beside You. En daarop doet onder andere ook mee Ronnie McCurry, die al eerder voorbij kwam in dit uur. En ook Jerry Douglas doet mee. Alison Krauss op Harmony Vocals. Nou, echt te veel om op te noemen. Dus dit is ook weer zo'n album. Heel bescheiden in omvang, maar ja, qua inhoud is het echt zo mooi. Right Beside You.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

twee veteranen uit de bluegrasswereld openden uur nummer 2 van Enjoying Bluegrass. Je hoorde Doyle Lawson samen met Jerry Sally. En die laatste die is ook echt een hele grote naam hoor. En hij is bij allerlei projecten is hij betrokken. Maar hij kan het zelf natuurlijk ook als de allerbeste. En je hoort nu de tonen van de Fiddler's Dream. Ook weer van het album van Michael Cleveland. En dit is echt een prachtige muzikant. Hij is slechtziend tot bijna blind. Maar zijn gehoor, ja, daar markeert helemaal niets aan. En dat blijkt ook wel uit de muziek. The Fiddler's Dream.

Je hoort nu een prachtige nieuwe song van Mason Vaia, Running With You. Maar dat kan je niet zijn ontgaan. En wie is deze Mason Vaia? Hij is een opvallende jonge stem in de moderne bluegrass. En hij combineert de Appalachian roots met de frisse, progressieve bluegrass sound. En zijn vader heet David Vaia. En die was een bekroonde bluegrass songwriter. Ja, dan hoeft het geen betoog dat hij de muziek natuurlijk letterlijk met een paplepel kreeg ingegoten. En ja, zijn muziekstijl is bluegrass, newgrass, folk en ook een beetje Americana. En hij noemt het zelf soms ook een beetje Appalachian funky folk. Nou, je moet maar op de term komen. Hij heeft van 2021 tot 2024 deel uitgemaakt van de Old Crow Medicine Show. En daarmee was hij het jongste bandlid op dat moment bij deze geweldige band. En zijn album, of zijn medewerking was aan het album Jubilee. En dat album kreeg een Grammy-nominatie. Dus nou, dan weet je het wel dat het een hoog niveau muzikant is. Verder hebben zijn songs zijn opgenomen door Molly Tuttle en de Del McCurry Band. En hij werkte ook nog met Rhonda Vincent, Junior Sisk en Ronnie Bowman. En die is ook vorige keer nog aan de orde gekomen, deze Ronnie Bowman. En hij is in 2026 genomineerd voor de IBMA New Artist of the Year Award. En dat moet nog allemaal bekend worden of hij die nominatie dan ook in klinkende munt kan omzetten. En hij heeft inmiddels een aantal albums ook op zijn naam staan. Dus hij heeft echt al zijn sporen meer dan verdiend. En hij is nog steeds heel erg jong. En dan gaan we door met een naam die niet meer onder ons is. Het is Doc Watson. En hij zingt Songs from Home. En dit is T for Texas. Nou, deze Ernest Tubbs song die kennen we natuurlijk allemaal.

Nou, heerlijke traditionele bluegrass music van de Nashville Bluegrass Bands met A Doorstep of Trouble. Nou, als dat geen country te noemen is, heerlijk. En dan door met Jeff Brown en Wayne Taylor. Riding my thumb to Mexico.

Ja, je hoorde nu de Yonder Mountain String Band. En dat is een album uit 2001, die ik dus... Oh, 2002 zie ik. Die ik de afgelopen weken ook in mijn verzameling heb toe kunnen voegen. En het zijn een aantal opnames, 7 in totaal. Maar wel met heel veel minuten. Dus ik heb het kortste nummer heb ik eruit gezocht. En dat zijn opnames van optredens in 2001. Dus het album is uit 2002. In 2001 is het opgenomen. En het is in de eerste plaats in Boulder, Colorado. Dat is een plaatje in de heuvels boven Denver. Heel mooi plaatje trouwens, ben er ook geweest. In Portland, Oregon en Eugene, Oregon. En dat is allemaal in 2001 al opgenomen. En heb je een beetje een indruk van hoe dat klinkt op die festivals daar? En de volgende song waar we naar gaan luisteren, dat is van de Black Lilies. En ik weet nog, toen dit uitkwam, toen, ja, dat kwam gelijk binnen bij mij. Echt heel erg mooi. Niet helemaal specifiek bluegrass te noemen, maar wel echt hele mooie muziek. En daarom nu ook maar eens eventjes bij Enjoying Bluegrass, Too Hard Down.

Nou, ik zei het al, hè. Strikt genomen niet helemaal bluegrass, maar wel heel erg mooi. En het schuurt er toch echt wel heel erg mooi tegenaan. En het volgende wat klaar staat voor je, dat is een album. Dat heet Picking and Singing on Taylor Swift. Het zijn allemaal Taylor Swift songs. En die zijn door een aantal bluegrass muzikanten bij elkaar gespeeld. En de song waar we naar gaan luisteren heet A Place in This World. En die wordt gespeeld en gezongen door Josh Miller op banjo, Clay Hess op gitaar, Aaron Ramsey op mandolin en dobro, Jason Moore op de bass en de bekende Jim Van Cleef op fiddle en dan Carly Pearce op vocals. Dus dat is wel verrassend. En we gaan daar eens eventjes naar luisteren en ik denk ook wel van genieten. A Place in This World.

prachtige traditionele bluegrass music van de Bluegrass Album Band. En ja, als je daarin gaat verdiepen, er is zoveel mooi spul. Het is echt onvoorstelbaar. En helaas maar 2 uur in de week. Ik zou best wel meer willen, maar ja, het kost allemaal zoveel tijd. En het is gewoon hobby. Dus we gaan niet meer dan 2 uur in de week doen. Maar ja, het is wel echt heel erg mooi. En genieten hoor. En ik hoop dat ik van dat enthousiasme ook wat kan overbrengen op jou. Want daar is het vooral ook mee voor bedoeld. En we gaan even een Throwdown Thursday gaan we doen. En zo heet deze song ook. Next Big Thing.

prachtig, hè? En het is een van mijn mooiste albums van de laatste tijd. Namelijk die van Sean Kemp. En ik kan het niet laten om ook nu weer een nummer van dat album te laten draaien. En we gaan luisteren naar de Soldier's Joy 1864.

Ballad van de formatie Raven and Red. Van een album uit 2017 hoorde je het nummer Living and Loving... Nee, Wild Roses hoorde je. En deze formatie die beweegt zich op het snijvlak van country, bluegrass en folk music. En zelfs een beetje Gaelic music. Dus ja, dan weet je een beetje waar je dit moet plaatsen. En het duo bestaat uit Brittany Jones en Mitchell Lane. En ze zijn allebei leerling geweest en afgestudeerd op North Carolina School of Arts. Dus dat is ook weer muziek van hoog niveau, hoor. En niet uit Nashville, ook niet uit de mountains. Ze zijn gevestigd in New York City. En van daaruit werken ze en treden ze op. En het is hele mooie muziek. Ook weer, wat ik zei, strikt bluegrass, nee. Maar wel hele mooie muziek en het past ook zeker wel in dit programma. En we gaan alweer langzaam aan afscheid van elkaar nemen. Maar ik heb nog tijd voor deze prachtige song van de New Mountain Grass, Above the Tears.

Zo, en het zit er weer op. In 2 uur Enjoying Bluegrass hebben we weer veel nieuwe muziek mogen leren kennen. En wat herkennen van wat oudere muziek. En weer wat geleerd van elkaar. Dus dat is heel erg leuk. En we gaan nog 1 nummer draaien. Dat is van Daniel Grandstaff en de Uptown Troubadours. En daarmee nemen we afscheid van elkaar. En niet nadat ik gezegd heb, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. The Angel Dream. Dag hoor.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad tot 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden. Maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond, luisteraar. En dit is weer Kampenaren. En vorige week was mijn gast Cor Adema. En deze week is opnieuw mijn gast
1: Cor Adema.
0: Ja, Cor, welkom. Ja, want de tijd onderbrak jouw verhaal. En ja. Jij was bezig met een verhaal vorige week over een leerling. Even kort samengevat, jij werd hoofd van de Mossiuswijzerschool.
1: Ja.
0: En die zei, nou, er was een wat losbandige cultuur. Op het schoolplein was het niet voor iedereen veilig. Juffen wilden niet meer surveilleren. Kortom, er moest wat gebeuren. Je bent toen alle klassen langs geweest en gezegd, ik ben Cor Adema en we gaan het anders doen.
1: Precies.
0: Is dat een goede samenvatting?
1: Ja. Ik kort op neer.
0: En toen vertelde je dat je les gaf in de zesde klas nog.
1: Ja.
0: En daar zat Hendrikus.
1: Ja.
0: Nou, even opnieuw. Hoe zat dat met Hendrikus?
1: Nou, Hendrik, die terroriseerde het schoolplein. Daar kwam het even verder op neer. Hij was daar de baas. En nou, dat heb ik een halt toegeroepen in die zin. Daar heb ik gezegd, als jij niet luistert, dan ga je van school af.
0: En dan had hij een probleempje.
1: Dan had hij een probleem, inderdaad. Dus er kwamen een aantal moeders naar mij toe. Die zeiden, ja, maar Henk is een hele lieve jongen. En toen vroeg ik, bent u, wie is de moeder hier? Er was dus geen moeder.
0: Het waren buurvrouwen, zeg maar.
1: Het waren allemaal vrouwen, ja. Die dat van de andere kinderen hadden gehoord.
0: En die moesten dat waarschijnlijk zeggen van Hendrikus.
1: Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. Ik heb gezegd van, nou, laat dan de vader en moeder maar eens langs komen bij mij. Ik ben op school en vraag maar of hij dan wil komen. Dus ik kreeg de vader op bezoek. Kort samengevat, ik heb de vader uitgelegd, zeg maar, wat er aan de hand was met Henk. En dat het niet getolereerd werd. Want Hij was eigenlijk, zeg maar, de leider van de ongeorganiseerde bende. Dus het is afgelopen, ja. Nou, die vader die was het er helemaal mee eens. Hij vroeg dan wel aan Henk of het klopte wat de meester zei. En hij zat heel beschroomd te kijken en ja te knikken. Heel zielig, een beetje te neergeslagen. Ik denk, nou, dat gaat de goede kant op. Ik zei, dus daarom begrijpt u, meneer, zeg maar, dat ik hem dus niet meer op school wil hebben. Ik zei, maar we kunnen het ook anders doen. Als Henk doet wat er gezegd wordt op school door de meester of juffrouw, dan is er niks aan de hand. Dan zijn Henk en ik vanaf nu vrienden. Henk, hoor je dat? Hendrikus? Hij zat ja te knikken. Nou, ik zei, ik vind het fijn dat u gekomen bent en dat u het met me eens bent. En ik zal ervoor zorgen dat Henk het goed krijgt op school. En ik doe mijn best. En ik vraag van hem ook dat hij zijn best doet. Meester, hartstikke bedankt. Tot ziens. Ik zei, mocht er wat zijn, altijd bij me komen. Dat was in het kort het verhaal van Henk. Ja. Dat de orde weer gehandhaafd werd.
0: En daarna ging het goed?
1: Daarna ging het heel goed. Ja. En kon iedereen weer rustig over het schoolplein lopen.
0: Ja. En hoe ging het met Henk verder?
1: Ook goed. Vrolijk jongen, deed alles wat ik deed, wilde hebben. Ja, gewoon op een prettige manier.
0: Ja, eigenlijk voor hem ook veel beter.
1: Ja, tuurlijk. De rust was weer terug. Iedereen kon weer aan het werk. Werd niet gepest of geplaagd. werd niet iedereen verrot gescholden of ze maar op de grond gegooid of geduwd en getrekt en noem alles maar op.
0: En hij hoefde zich ineens niet meer te bewijzen natuurlijk.
1: Nee. Want ik zei ook, ja, Henk heeft zulke spierballen, maar daar heb ik niks aan.
0: Nee.
1: Ik kom hier op school om te leren.
0: Ja. Is die goed terechtgekomen, weet je dat?
1: Hij is heel goed terechtgekomen. Hij had een betere auto dan ik.
0: Nou, ja. Toch,
1: ja, schitterend.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, later is zijn dochter bij ons ook op school heeft de lessen gevolgd.
0: En toen kwam je nog wel eens tegen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Oh, wat leuk.
1: En altijd met een glimlach. Want hij kon zich dat natuurlijk wel goed herinneren.
0: Ja, dat is ongetwijfeld. Ja.
1: Maar dat is gewoon recht toe, recht aan. Even orde op zaken stellen. Hij wist wat hij aan mij had. En ik wist wat... Of hij wist wat hij van mij te verwachten had. En ik wist nu, zeg maar, waar de streep getrokken was. Ja.
0: En je moet daar wel consequent in blijven dan.
1: Ja, dan moet je consequent in zijn.
0: Ja. Hoe werd dat bij de collega's ontvangen? Of bij eigenlijk jouw team?
1: Ja, die waren natuurlijk ook blij.
0: Ja.
1: Het was dat toch een zootje. Dat kan dat niet.
0: Hoe was dat zootje ontstaan? Wist je dat?
1: Jawel. Ja. Nou goed, dan ga ik te ver in de privézaak.
0: Ja, daar ga ik het niet over hebben.
1: Nee.
0: Dus. Oké. Maar je wist eigenlijk dus van tevoren wel waar je aan begon.
1: Ja, dat was mijn gezicht.
0: Ja. Dus en dat was ook een uitdaging, zeg maar?
1: Het was een uitdaging, ja. Maar ik zeg al, als je jong bent, dan ben je nogal...
0: Dan is de uitdaging wel leuk ook, hè?
1: Ja, het was niet alleen een uitdaging, maar ik kan er slecht tegen, zeg maar, dat iemand, zeg maar, dat kinderen de baas zijn op school. Dat kan niet.
0: Nee, je moet ze wel serieus nemen.
1: Ja, absoluut. Ieder kind moet je serieus nemen.
0: Ja.
1: Maar de kinderen mogen verwachten of zo dat ze goed les krijgen. En ik verwacht van de kinderen dat ze zich inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Naar gelang hun kwaliteiten natuurlijk. Ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Ik heb het heel lang gedaan. Tot 2007 zo ongeveer. Met 57,5 kon ik eruit.
0: Nee, over hoeveel jaar hebben we het dan? Hoeveel jaren?
1: Nou, vanaf mijn 20ste, zeg maar. Dus 37 jaar.
0: Dat is toch behoorlijke tijd.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. En was het moeilijk om afscheid te nemen dan?
1: Nee. Nee. Kijk, zeg maar, ik ben schoolmeester geweest. Ik ben directeur geweest. Ik ben nog bovenschoolsmanager geweest. Ik ben nog een paar jaar directeur van de
0: Albert Heijn. Even, je gaat van de microfoon
1: af. Ja, je hebt gelijk. Ik ben nog een paar jaar directeur van de Albert Schweitzer School geweest in Emmeloord. Toen heb ik nog een aantal jaren... op een aantal verschillende scholen leerlingen bijgewerkt. En toen was het goed. En ik kan erop terugkijken dat ik zeg van, nou, het was goed.
0: Ja. En dan ondertussen zijn er heel veel kinderen die jou kennen.
1: Ja.
0: En er is een aantal die in jouw hoofd zitten, maar je kent ze lang niet allemaal meer.
1: Nou, de meesten ken ik nog. Maar soms dan moet ik eventjes even diep graven van wie was het ook alweer. Ik had er nog afgelopen zaterdag. Ik was aan het rondleiden. En toen kwam ik een oud-leerling tegen die ook op de Zwijzen school had gezeten. En die zei, ja, meester. En toen zei ik, ja, John, hè? En toen zei hij, ja. En zegt hij, dat klopt. Ja.
0: Maar soms is het ook even zoeken van wie is het ook alweer.
1: Ja, ja, ja. En soms ken ik al wel de namen, want ja, je komt zo wat tegen.
0: En de gezichten zijn veranderd soms, hè?
1: Ja, sommigen die groeten me, dan hebben ze een helm op en een zonnebril. Ja. En dan vat ik het niet.
0: Nee.
1: Maar zo had ik laatst nog bij de tandarts, een paar weken geleden. En dan kwam ik ook weer een oud-leerling tegen en dan kende ik de... twee namen van haar zusje en haar broer wel, maar niet haar eigen naam meer. Nou ja.
0: En dan zit je van, het zit ergens in je achterhoofd.
1: Maar toen ze de naam zei, toen zei ik, ja, nu weet ik het weer.
0: Ja.
1: En toen was het Lisbeth en Diana, die was daar. En Peter waren de namen.
0: En dat is eigenlijk waar het om gaat in dat vak, hè?
1: Ja, ja. Kinderen moeten zeer weten dat ze vertrouwd zijn. Dat ze, tenminste, dat vind ik, dat ze kunnen vertrouwen op mij. Dat ze een uitleg kunnen krijgen. Ook als ze het 100 keer niet snappen, krijgen ze 100 keer uitleg. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel te veel gezegd, 100 keer. Maar ik probeer te zeggen, wanneer een kind een som niet snapt, op een bepaalde manier de uitleg niet snapt, dan probeer je een tweede uitleg of een derde uitleg. Ja. Nou, dat heb ik altijd zo goed mogelijk proberen te doen. En natuurlijk, zeg maar, ik ben ook mens. En ja, ik merk natuurlijk
0: niet
1: ook
0: alles
1: fouten.
0: Lukt.
1: Niet alles lukt.
0: Nee.
1: En je kunt niet alle leerlingen het naar de zin maken.
0: Nee. Er is een ontwikkeling, dat lees je, dat merk je, dat ouders steeds minder accepteren. Heb je dat ook zo ervaren in de loop van de jaren? En in de zin van, mijn kind is een wonderkind en jullie zien dat niet.
1: Ja, kijk, sommige mensen die beginnen pas laat. Die komen pas in de 6e klas en van, ja, mijn kind moet wel, ik noem maar iets, naar de HBS. Of ik moet wel gymnasium kunnen doen, want je moet ook aan later denken. Terwijl het kind uitstekend geschikt was om vakman te worden.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat kind zelf bijvoorbeeld timmerman wilde worden. Ik noem maar een vak. Maar dan heb ik ook gezegd van, hoor eens, dit zijn de toetsen, dit zijn de opgaven. En vaak zijn de ouders wel eens die met zo'n verhaal aan kwamen, ja, maar dat is dan maar een momentopname. En dan zeg ik, nee, ik heb ze in november getoetst. December, januari, februari. En nu is dit de echte toets. Ja, en er zit niet veel verschil tussen.
0: Nee, een aantal momentopnamen is een serie. En dan zie je een ontwikkeling.
1: Ja, je ziet dan een ontwikkeling. En het was voor mij dan mooi dat als ik zo'n toets had of zo, dat ik kon zien van, hé, wat heb ik zelf nog niet goed uitgelegd? Dat ik de kinderen nog een keer wat kon bijspijkeren.
0: Ja.
1: Maar waar het in het onderwijs valt of staat, is lezen, lezen en nog eens lezen. Ze roepen nu nog wel elk jaar in het journaal. Het lezen gaat achteruit.
0: Schrok jij daarvan? Dat is onlangs was het, hè?
1: Ja, maar dat wist ik al lang.
0: Ja.
1: Dat wist ik al toen ik met mijn 28 jaar hier op die school kwam. Dat lezen.
0: Ja. Maar weet je hoe het komt dat dat nu zo achteruit gaat?
1: Ja, dat komt door al die telefoontjes voor die iPads en computers. Dat
0: maar ook in het onderwijs, de methode?
1: Nou, het begint bij de ouders, zeg ik altijd. De ouders moeten al zo gauw dat het kind 6 maand is, moet je al een boekje in de wieg of het ledikant leggen. Ja, klinkt heel gek, maar ik heb gezegd, lees de kinderen voor. Er is geen tijd meer voor, want ze zetten de kinderen na voor de televisie, waar een stom tekenfilmpje draait. Maar voorlezen, dat doet het hem. Je moet de kinderen op weg helpen. En er zijn de bibliotheken, die zijn er veel beter vooruitgerust dan wij ooit hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En dan wijs ik eventjes naar mezelf.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we hadden de chameleon en Arendsoog en Bikkelis.
0: Maar toch.
1: Nee.
0: Nee, maar ik hoor ook dat je er boos over wordt.
1: Nou, boos.
0: Nou, boos, maar
1: kijk, ja, ik kan me niet bemoeien met de opvoeding, maar als de mensen pas in de 6e klas zeggen van, ja, hij moet eigenlijk naar hoger onderwijs. Ja, dan bent u te laat begonnen.
0: En soms is dat ook dat kinderen waar moeten maken wat ze zelf niet hebben gered.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Ja.
1: Dat krijg je ook nog. Maar ik probeer aan te geven, als je kinderen leert lezen, ik zeg altijd, wat je leest, kunnen ze je nooit meer afpakken.
0: Nee.
1: Als je dat goed doet, dan heeft een kind een voorsprong. Hè? Die heeft een enorme woordenschat. En die begrijpt dan ook wat hij leest. Want het komt aan op begrijpend lezen.
0: Ja.
1: Rekenen is ook een vorm van begrijpend lezen.
0: Nu gaan we te ver in de dingen. We gaan nou even terug naar jouw verhaal. Naar jouw eigen verhaal.
1: Ja.
0: Want je bent overigens al. Maar inmiddels heb je ook een gezin.
1: Ja, dat klopt. We hebben dus de en, drie dochters.
2: En dan ben je dus, heb je een hartstikke drukke baan.
1: Ja, en daarnaast was naast het onderwijs zijn. Ik ben voorzitter van de KVB Kampen geworden. Toen ik nou pas op de Dr. Schaapmanschool zat. Want er was geen voorzitter voorhanden. Het was in de tijd van Jo Bossink en Mensink. Dat waren toen de raadsleden.
2: En de KVP, voor wie dat niet weet,
1: de Katholieke Volkspartij. Ja. Ja, net zoals je de Christelijke Historische Unie had en je had de RRP. Ja. Dan had je nog geen CDA, die kwam daar later. Maar dan praat ik over, ik dacht, 78. Ik weet het niet zo zeker, maar in ieder geval in die beginperiode. Nou, wij hebben als KVP, kwam je dus ook op een lijst te staan. En ik weet nog dat Mensink als raadslid.
2: Maar ben jij gevraagd voor
1: ja, of ik voorzitter wilde worden. Nou, dat heb ik gezegd in mijn onnozelheid. Ja, dat wil ik wel, want ik was altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek. En daar ik zei, ja, je moet iets willen doen voor de gemeente waarin je woont. Ik ben dus voorzitter geweest, heb dan die zogenaamde verkiezingenavond gehouden en vergaderingen. En ja. Toen kwam er ook het overleg, zeg maar, dat we bij het CDA, in het CDA opgingen. Ik kwam toen ook op de lijst, maar ik stond, ik dacht op nummer 8. Maar wij zijn toen in 1978, zijn wij met 10 mensen in de raad gekomen.
2: En dat was helemaal niet jouw plan?
1: Dat was helemaal niet mijn plan. Want wat ik ook nog deed, was naast mijn baan, als eerst als schoolmeester, later als directeur van de school, dat ik geschiedenis studeerde, MO-geschiedenis. Dat je dus leraar werd aan het voortgezet onderwijs. En ik had dus de oudheid gedaan en ik had de middeleeuwen gedaan en we zaten in de nieuwste geschiedenis, dan had je MOA. Maar toen dat examen moest doen, toen was ik inmiddels in de gemeenteraad gekomen, omdat ik dus op nummer 8 stond, wat ik dus niet had verwacht.
2: Nee, en eigenlijk ook niet had gewild al.
1: Nee, dat was iets te snel, want ik had liever eerst die geschiedenis afgemaakt. Maar goed, ik ben dus toch de gemeenteraad ingegaan. En
2: dan, wacht even, dan breekt er een heel nieuw tijdperk aan, eigenlijk.
1: Ja.
2: En André is onverbiddelijk, want de muziek moet gedraaid worden.
1: Ja, prima.
2: En we gaan over het politieke tijdperk na de muziek verder praten.
1: Is goed.

0: lot, zoals dat heet.
1: Ja, Lee Towers was ook een loodgieter, hè?
0: Nee, die kraanmachinist. Maar dat schijnt een... Nou, niet helemaal waar verhaal te zijn. Okay. Maar dat verhaal is zijn eigen leven gaan leiden. Maar ja, dat kan ook een potje zingen.
1: Ja,
0: laat
1: ja.
0: Wel wezen. Maar we hadden het over het begin van jouw politieke carrière.
1: Ja, precies.
0: En dat was een beetje tegen wil en dank.
1: Nou, dat ook niet.
0: Nee, maar
1: het was iets,
0: de snelheid
1: iets te snel.
0: Ja.
1: Maar ja, in ieder geval... Kort zijn we gevat, want daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Ik was voorzitter van de KVP. Groeide in de tijd op met van KVP, RAP, CAU en het rechtstreeks CDA naar één CDA-bestuur. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. Daar hebben we toen ook de brug voor uitgevonden. Dat was toen het blad voor het CDA. En... kort gezegd, ik stond op nummer 8 en ik kwam dus in de gemeenteraad. En toen ben ik een periode 1978-1982 voor het eerst in de gemeenteraad gekomen.
0: En dat betekende stukken lezen, lezen, lezen.
1: Ja. En dat was toen nog in het...
0: Het oude raadhuis.
1: In het oude raadhuis, ja, in het oude nieuwe raadhuis.
0: Ja.
1: Waar nu het Stedelijk Museum zit. Ja.
0: Wie was in die tijd burgemeester?
1: Dat was... mijn eerste periode heb ik meegemaakt dat Van Tuinen een afscheid nam... en dat burgemeester Clemans hier kwam.
0: Van Tuinen was de legendarische burgemeester, hè?
1: Dat was de man, zeg maar, die op tijd in Kampen is gekomen... en die de binnenstad heeft behoed voor verdere sloop. Ja. Hij was de man die... meteen actie heeft ondernomen om Kampen, de Kampen binnenstad, beschermd stadsgezicht te maken.
0: Daar hebben we een hoop aan te danken dus.
1: Daar hebben we een hele hoop aan te danken. Want de sloop was al enigszins ingezet. Kijk maar naar de burgel en de bruggen. Dat die mooie bruggen zoals nu bij het Oorgat nog ligt. Er waren er meerdere, hè. En die zijn allemaal verdwenen. Dat vonden ze een beetje te lastig en te moeilijk. Doodzonde. Ja. En zo is er natuurlijk al meer gesloopt. En ook het Keizerskwartier, waar ik dan dichtbij zat.
0: Ja.
1: Wat school betreft.
0: Want dat was een achterbuurt.
1: Ja, toen ik op school zat, mocht ik daar niet van mijn vader en moeder komen. Want er zat allerlei gespuis.
0: Ja.
1: En er zaten mensen die aan de rand van de samenleving zaten.
0: Ja. En nu is het
1: En nu is het een prachtig prachtig gerenoveerde Keizerskwartier.
0: En het decor voor Oud-Kampen.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Kerst in Oud-Kampen.
1: Als ik mensen er rondleid, die vinden het fantastisch om te zien.
0: Maar goed, jij komt in die raad. Krijg je gelijk een specialisme of doe je alles?
1: Nee, je krijgt dan allemaal een specialisme. Hè. Je komt allemaal in verschillende commissies. En...
0: Laat me raden, jij krijgt onderwijs erbij.
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik kwam bij commissie Sport en volgens mij ruimtelijke ontwikkeling... En dat heeft mij altijd wel getrokken. Maar ik heb toen één periode meegemaakt... en ik dacht dat de volgende periode ben ik er niet in geweest. En ben ik weer in 86 tot 92 geweest.
0: Maar waarom was je er niet in?
1: Of werd je niet herkozen? Of kwam je op een andere...
0: Je stond niet hoog genoeg op de lijst.
1: Je stond niet hoog genoeg op de lijst. En... Toen ben ik in 86, 92, dacht ik met voorkeurstemmen erin gekomen. Dat is ook wel leuk als je met voorkeurstemmen terugkomt. En toen ben ik er weer niet in gekomen, dus na 92. Toen zei ik, nou ja, als de mensen me niet nodig hebben, dan moet je niet aan een dood paard trekken.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik er wel uitgestapt. En toen kwamen ze... voor de verkiezingen van 98, zo uit mijn hoofd. Toen kwamen ze bij mij aan de deur. En toen zeiden ze, Cor, we missen toch wel een raadslid vanuit katholieke huizen. En zou jij weer op de lijst willen staan? Toen heb ik gezegd, ja, maar niet voor de korte achternaam.
0: Nee. Dan wil ik op een verkiesbare plek.
1: Dan wil ik op een verkiesbare plek komen.

0: Nou, van 98 tot 2018 ben ik continu raadslid geweest.
1: 10 jaar. In totaal hoe...
0: Nee, ik ben 28 jaar raadslid geweest met een paar jaar...
1: Onderbreking.
0: Nee, met een paar jaar wethouder.
1: Ook?
0: Ja, ook nog.
1: En dan moet je je baan eventjes opzeggen?
0: Nee, want toen was ik al...
1: Vervroegd pensioen.
0: Vervroegd pensioen. Dus het kwam hartstikke mooi uit.
1: Ja.
0: Dat heb ik met plezier gedaan. En dat had ermee te maken dat ik me ook actief roerde in het feit, zeg maar, dat ik vond dat er nog meer aandacht moest komen voor de binnenstad. Met name voor de restauratie van de grote monumenten. En daar was, zeg maar, de Nieuwe Toren wel een voorbeeld van. Maar ook, zeg maar, de Buitenkerk. Die
1: ging scheef hangen, hè?
0: De toren ging, ja, alle torens hangen scheef hier. Maar de buitentoren, die trok de kerk mee, waardoor, zeg maar, de vloertegels omhoog kwamen en de stukken kalk vielen uit de gewelven. En dus hingen de visnetten.
1: Ja.
0: En daar heb ik dus actief actie in ondernomen om ook ministers uit te nodigen, zoals minister Maria Verhoeven.
1: Oh ja.
0: Die was destijds minister van OCW, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Cultuur dan.
1: Ja.
0: Maar daar gebeurde niks mee. Dus toen heb ik het via Kamerleden geprobeerd. En toen kreeg ik het voor elkaar. Eddie van Heem, die kwam dus vanuit deze regio. Hè?
1: Ja.
0: Ik zei, Eddie, we moeten echt wat doen, want de Nieuwe Toren die staat op instorten. En de Buitenkerk, dat is nog mis mee, van alles mis mee. Dus doe er iets wat aan. En hij belt me op een dag op, 8:15. Hij zegt, die koor zegt, hoeveel hadden jullie ook alweer nodig voor de Nieuwe Toren? Ik zeg, 1,1 miljoen. Hij zegt, nou, het is zo, wij hebben 50 miljoen gekregen van Wouter Bos. Die zat toen in de regering als minister van Financiën.
1: Ja, die deed Financiën, ja.
0: Wij hebben 50 miljoen gekregen, de ChristenUnie heeft 50 miljoen gekregen en de Partij van de Arbeid 50 miljoen. En iedereen die deed iets om een achterstand weg te werken. En CDA deed het voor de monumenten. En, en die zei, wij gaan naar de Nieuwe Toren, probeer ik er ook in te fietsen. Ja, hij zei misschien een andere bewoording, maar hij probeerde die ook op de lijst te krijgen. Ik zei, dat zou heel mooi zijn. Ik zei, wanneer weet je het? Hij zegt, nou, we gaan zo in vergadering. Vanmiddag weet je het wel.
1: Dat is snel.
0: Ja, dat moest een lijst worden samengesteld.
1: Ja.
0: In ieder geval, om kort te gaan, smiddags hoorde ik, Nieuwe Toren staat ook op de lijst. En 1,1 miljoen, het is vorig jaar. Nou, toen heb ik het stadhuis even opgebeld. Ik zeg, goh mensen, ik weet wel dat jullie ook niet alles kunnen. Ik zeg, maar ik heb het even geregeld, 1,1 miljoen. Ja, nou, dat is leuk. De Nieuwe Toren, dat duurde nog wel eventjes, want het duurde tot 2008, 2009, dacht ik, voordat de restauratie daar begon.
1: Ja.
0: En eerst heeft er toen nog zo'n ijzeren korset omheen gezeten, hè, van stalen balken, om die... Er waren van die staanders, dus zeg maar, waar de klokken tussen hingen. die ging torderen, die ging helemaal scheef hakken. Dus hij 40.000 kilo op de kop wil hebben.
1: Ja.
0: Dan moet je er, om dat te voorkomen, moet je dan wel maatregelen nemen. Dus het was hard nodig dat dat kwam. En toen ik wethouder werd, toen was de restauratie inmiddels beginnen door Hanzebouw. En toen was het toch meer aan de lantaarn dan dat ze dachten. En werd het van 1,1 miljoen, werd het 2,7 miljoen. Maar goed, dat heeft dus de Rijksoverheid dan bijbetaald. Ik ben toen wethouder ook geworden voor monumenten. Dat heb ik geloof ik 15 maanden gedaan, want er waren twee mensen uitgestapt. En toen moesten er twee nieuwe worden benoemd. Nou, en ik kreeg ook de mogelijkheid om wethouder te worden, part-time wethouder. En toen dacht ik, ja, nu heb ik de Nieuwe Toren voor elkaar.
1: Dan moet de buitenkerk ook nog.
0: Dan moet de buitenkerk ook, want dat was echt dus ook nou, een ellende. En toen ben ik met Dorien Haagsma, dat was de monumentenambtenaar, ben ik naar de gedeputeerde gegaan. Want ik had ook in de provincie Overijssel al een beetje zitten lobbyen. Dat heb je bij het CDA. Hè? Nee. Dan heb je CDA plaatselijk en dan heb je bij CDA Overijssel en dan heb je de CDA Tweede Kamer. Nee. Dus dat is heel goed voor de Kamer, heel goed georganiseerd. Dus ik had daar ook al eens daarvoor gebracht dat wij meer moesten doen aan monumentenbeleid, omdat wij, ja, we hebben hier in Kampen meer dan 500 monumenten. En met name die grote monumenten zijn kostbaar. Daar kun je als gemeente niet
1: als gemeente kun je dat niet doen, dan hou je geen geld over.
0: Nee, inderdaad. Dus heb ik ook gezegd, was Gert Ranter, gedeputeerde. En ik ben er met Dorien Haagsma in de auto naartoe gegaan naar het provinciehuis. En toen heb ik gezegd, ik zit met een probleem. Ik zei, de nieuwe toren is voor elkaar dankzij Eddy van Heijen. Ik zei, zijn we heel blij mee. Ik zei, maar ik ben Rooms-Katholiek.
1: En we hebben er nog één dus.
0: Ik zei, we zitten met de buitenkerk. Nou, ik schetste hem de situatie, hè, dat een stuk kalk eruit vielen. Dat daarom de visnetten daar hingen, omdat anders de mensen te vroeg gingen hemelen. Ik zei, dus ik kan dat nog niet maken. Want ze zeiden, je bent een Rooms-Katholiek. Je hebt het de nieuwe toren wel en buitenkerk dan. Nee, zegt hij, ik ken de situatie. Hij zegt, maar laten we het zo afspreken. U gaat naar het parochiebestuur en u zegt van dat ze het bestek gereed moeten maken. Maar ik wil het voor juni hebben. En als jij het ervoor zorgt dat het parochiebestuur dat in juni gereed heeft en dat het hier bij de provincie heeft ingeleverd, heb ik in september goed nieuws.
1: En dat werd waar?
0: En dat lukte. Nou, ik ben direct diezelfde dag nog bij het parochiebestuur geweest. Nou. Ik heb gezegd, zo en zo zitten de zaken. En tegen Dorien heb ik gezegd, Dorien, jij zorgt ervoor dat zij het wel ingeleverd hebben. Ik wil niet voor jongens staan.
1: Nee.
0: Dat is keurig gedaan. Want zo'n prochie, die valt dan weer onder het aartsbisdom. En die hebben dan ook weer architecten die dus dat mede begeleiden. Dus het is keurig geregeld dat ze het op tijd binnen hadden. In september hadden wij dus de restauratiekosten voor de buitenkerk. Moest dan nog wel de buitentoren eerst worden voorzien van een hulpfundering.
1: Ja.
0: Dat is gedaan, want anders dan bleef je water naar de zee dragen.
1: Ja. Ja.
0: Dus nu hebben ze het zo
1: En ze als het ware opgekrikt, hè?
0: Ja, ze hebben het als het ware opgekrikt, maar nu dat zal toren, want we blijven zakken hè, in heel Nederland. Dus dan kan het kerkgebouw en de kerktoren gelijktijdig zakken.
1: Gelijkmatig. Okay.
0: Gelijktijdig zakken. Dus dan krijg je geen scheuren meer. Ja. Dus dat is gebeurd. Nou, dat zijn leuke dingen.
1: Ja. Wat ik me afvraag, toen jij begon, hoe was toen de politieke cultuur in de raad?
0: In 78?
1: Ja.
0: Ja, er was nog wel van de diverse stromingen. Dus er werd heel sterk op gelet van hé, we moeten wel een hele gemeenschap vertegenwoordigen. Dus niet bijvoorbeeld alleen van hervormde huizen, maar ook van gereformeerde huizen en ook van katholieke huizen.
1: En dat speelde bij alle partijen gelijk, dat iedereen dacht van we moeten compromissen sluiten.
0: Ja, ja. Nee, maar dat was zo goed. Die wil die was er. Leo Elvis was de man die rechtstreeks lid was geworden van het CDA. Alle vier geledingen die zagen daar het nut van in. En het is goed gegaan.
1: Ja.
0: Dus, maar er was toch een hele andere, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet te vergelijken met de laatste periode die ik heb meegemaakt. Ja. Daar was het veel meer inzet ook. Nou, dat moet je ook willen hebben. Je moet.
1: Want ik herinner mij, in het begin van de jaren 80 kreeg je hier dus voor het eerst ook een lokale partij.
0: Ja, ja.
1: En dat ging met nogal wat rumoer gepaard.
0: Ja.
1: Heb je dat ook meegemaakt?
0: Ja. Ja, dat was van Henk Bastiaan. Gemeentebelang, Kampen Gemeentebelang, geloof ik.
1: Nee, hoe heet dat? Kampen Alert. Van Kees Kranenburg.
0: Ja, maar dat was een afsplitsing. Omdat hij zeg maar, niet meer in de PvdA zat.
1: Maar dat was de eerste.
0: Ja. Maar dat was meer een noodsprong, hè? Voor Kees Kranenburg. Want die werd niet meer gepruimd bij de PvdA.
1: Nee, er was een affaire en. Nou ja, doet er niet toe, maar.
0: Ja, dat was. Dat was inderdaad een affaire waarvan een deel zei van dat kan niet meer.
1: Nee.
0: Dus daar hoeven we niet over uit te wijden, maar dat. Daardoor ontstond dat hij zeg maar dat. Zeg maar een eigen partij oprichtte.
1: Ja. En dat leefde nogal wat reuring op in de zin.
0: Ja, ik heb dat nog nooit zo ervaren. Ja. Van, nou ja, het was zijn idee om terug te komen, maar nou, dat is eigenlijk doodgebloed.
1: Ja, het was meer een vehikel om Kranenburg in de raad te houden dan dat er echt een politieke idee achter zat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nee, maar wij, zeg maar, dat herinner ik me dus wel, maar ik dacht de partij van Henk Bastiaan, die werd eerst ook niet serieus genomen. Dat heb ik dus ook wel meegemaakt. Dat hij als wethouder zeg maar, niet in eigen kamer
1: had.
0: Want
1: hij was van D66, toch?
0: Ja, dat is nog een paar keer veranderd.
1: Oh.
0: Dat verschold er wel eens van kleur, maar Henk Bastiaan, die was daar toch allemaal zeg maar, de leading man.
1: Mm-hmm.
0: En die, moet ik zeggen, die heel veel heeft gedaan voor het realiseren van de Kampen Kogge, hè?
1: Ja, dat was hij de grote animator van,
0: ja,
1: het, hoor.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Dus, en hij was ook echt een man, zeg maar, ik mocht hem wel.
1: Ja.
0: Hij was grof gebekt, hij was wel heel duidelijk.
1: Ja, en hij kon ook wel eens een beetje sjoemelen met dingen, hè?
0: Ja, zo heb ik, zo heb ik het ook niet ervaren.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Nee, maar ik bedoel, ik mag het wel dat iemand voor zijn belangen, of voor zijn belangen, voor zijn ideeën opkomt.
1: Ja.
0: En dat hij ook nog wel eens werd dwarsgeboomd. Nou, in ieder geval, hij kreeg niet alle medewerking die hij wilde hebben.
1: Nee. En inmiddels is het toch weer tijd voor muziek. En jij hebt zelf een verzoeknummer ingediend?
0: Ja, ik weet het wel niet meer. Ja, Cassidy. Eva Cassidy.
1: Ja. Straks ga je vertellen waarom.

0: Autumn Leaves van Eva Cassidy. En dat was een speciaal verzoek van jou.
1: Ja.
0: Want?
1: Ik zag, ja, misschien een week, misschien twee weken geleden, in het Uur van de Wolf zag ik een documentaire over deze zangeres. En die zangeres heeft niet lang geleefd, want die had kanker. Maar die had een uitzonderlijk mooie stem. En ik vond het dat ze prachtig zong. Dus het raakte me wel, maar het raakte me helemaal dat je dus toen hoorde, zeg maar, dat ze zo jong al gestorven is. Maar ze heeft altijd haar eigen muziek. Ze heeft geen concessies gedaan om dat te wijzigen, om dus maar platencontract te krijgen. Nee, dat ze heeft haar eigen stijl aangehouden. Ja. Maar ik vond dat ze subliem was. Ja. En dat, nou ja, dat staat je dan bij.
0: Ja, en dat is dan ook de moeite waard om even door te geven, denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cor, we hebben het over politiek, maar er is nog iets waardoor jij, waar jouw naam aan verbonden is. En dat zijn de muurreclames. Toch?
1: Ja. Ja,
0: heb
1: dat
0: ik dat
1: klopt.
0: Goed?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: En daarvoor, daar hebben we toevallig in zaterdag, hebben we daar, dus zijn we zaterdag voor een week, hebben wij daar nog aandacht aan besteed. Was om mooie boeken te krijgen van Thea Beckman, maar die dan zich afspeelden in Kampen. En ik heb het verhaal wel eens meerdere malen verteld, want ik kwam naast haar te zitten op een onderwijsmiddag. Ik zal het kort houden. En ik kwam naast Thea Beckman te zitten en toen zei ik, goh, je schreef prachtige boeken. Kruis tot in Spijkerbroek, Geef me de ruimte, Triomf van de verschroeide aarde. Noem al die boeken maar op.
0: Bestsellers.
1: Bestsellers, ja. En toen zei ik, maar waarom schrijft hij niet over Hansestad Kampen? Toen keek ze maar en toen zei ze, ik schreef niet op bevel. Ik zei, ja, u heeft inderdaad groot gelijk. Dat zou ik ook niet doen. Ik zei, maar weet u wat ik doe? Ik stuur u een paar boekjes over Kampen toe en dan wed ik dat u verliefd wordt op Kampen. Nou, het leuke
0: zij
1: was
0: nooit in Kampen geweest?
1: Nee, ze woonde in Bunnik.
0: Oké. Okay.
1: En ik kreeg een hele leuke brief terug. Nog hartelijk bedankt. Ik herinner me ons gesprek en ook uw wens. Maar ik werk met 5-jaar-plannen en ik wil nu afstuderen in sociale psychologie, waarin kinderliteratuur dan ook een onderzoek kreeg van haar. En, nou, maar wie weet, ik zal in ieder geval de boekjes met aandacht lezen. In 83 kreeg ik een brief en er stond kort gezegd in, kort samengevat, wat te verwachten was, gebeurde. Ik werd hopeloos verliefd op Kampen, op de IJssel, op Kampereiland, op de Rietkragen en noem maar op.
0: Want ze was hier geweest inmiddels.
1: Ja, ze had er intrek genomen in de Stadsherberg en had de archieven bezocht.
0: En dat wist jij allemaal niet?
1: Nou, niet allemaal, maar ik wist dus via de onderwijs.
0: Nee, maar ook toen zij hier was, wist jij niet dat zij hier was?
1: Nee, niet toen ze dat onderzoek had. Ja. Ik wist wel, zeg maar, dat ze bij het Frans Walkraat-archief was geweest. En dat ze, nou ja, nauwkeurig onderzoek deed. Maar zij had van Jackie ten Hove en Annie Claire Muurman, dat was een van de medewerksten van het Walkraat-archief, had zij de doctoraalscriptie gekregen van Chris Veerman. En waar ging dat over? De Kampen klokgieters. Dus ook Geert van Wouw.
0: Ja.
1: En Geert van Wouw was de beste middeleeuwse klokkengieter. Ja. Nou, Hasse Simons dochter gaat onder andere over de klokkengieter die hier 3 klokken giet voor de buitenkerk. Okay. En dat wij, nee, we hadden het over het schoolplein hebben het gehad van de Zwijzerschool. Dat daar de klok werd gegoten, 3 klokken werden gegoten en die in de klokkentoren kwamen te hangen. De kerktoren van de buitenkerk was 70, 80 meter hoog. Hij is ingestort, hè, in 1607. Ja. Dus dat vond ik fantastisch, want ik kreeg het manuscript en ik zag al die stukjes wat over Kampen ging. Ik denk, nou, zij is ook echt verliefd geworden op onze stad en kan niet meer stuk. Om kort te gaan, in 85 heb ik haar weer een boekje gestuurd, toen over Hendrik Averkamp, omdat het toen 400 jaar geleden was dat Hendrik Averkamp was geboren. Het wonder van Frieswijk is zonder mijn hulp of wat dan ook. Maar toen had ze al zoveel informatie verzameld bij het schrijven van Hasse Simons dochter, dat er zoals een kinderboekenweekschenk tevoorschijn kwam, het wonder van Frieswijk. En gekaapt heb ik haar weer gevraagd: God, wilt u ook iets een boek schrijven over de koggereis, omdat ze omland voeren. En dat heeft ze dus ook nog gedaan. En toen heb ik haar hier nog rondgeleid op de Koggenwerf. En er was toen Rob Busser en Gijt Berk. Die waren daar en die vertelden haar het een en ander. Nou, fantastisch. Nou, dat was eigenlijk een aanloop. En daardoor kreeg ik ook bekendheid. En daarna vroeg de VVV mij, die toen daar ook aan de Oude Straat zat, bij Bouwers zat, of ik ook rondleiding wilde doen. Want ze zei, nou, dat weet je al. Later kwamen daarbij de muurreclames.
0: Ja, want hoe kwam je daar dan bij?
1: Nou, Bart Oost, die was gek van de muurreclames. Dat is de man die alles weet van muurreclames. Maar ik zei, god, Bart, hoe staat het ermee? Want Van der Putz beschuit is krachtbeschuit tegenover mijn school aan de Kerkstraat. Ja. Dat is het enige wat is gerestaureerd dankzij Shell-gelden. Die hadden een bepaald potje om dan muurreclames. En zeg ik, Cor, ik krijg het niet voor elkaar. Ik zei, Bart, we gaan een comité oprichten. Comité muurreclames kampen. Ik zei, en jij weet hoeveel muurreclames er zijn? Nou, dat had Bart aardig al.
0: Die had dat in kaart gebracht?
1: Ja, die had het in kaart gebracht en het waren er ongeveer 25. Ik zei, nou, dan proberen we elk jaar 2 of 3 te restaureren.
0: Maar dan moet je nog iemand vinden die dat kan.
1: Ja, dat kon Bart. Bart die kon alles afkrabben en kon zichtbaar maken, want daar had hij dus in zijn studie. En voor grafisch vormgever was hij daar speciaal voor afgestudeerd. En hij was er een liefhebber van. Dus daar zorgde hij voor. En dan samen met ambachtelijke schilders, die gaven dan het schilderen deed hij dan met hun in overleg. We hebben ervoor gezorgd dat we 1500 gulden kregen voor 3 muurreclames. Toen die 3 muurreclames klaar waren, hebben we heel Nederland over ons heen gehad.
0: Welke 3 waren dat?
1: Wat zeg je?
0: Welke 3 waren dat?
1: Nou, zo uit mijn hoofd die van Peddemors, behangselpapier in allerlei soorten. En de derde zat waarschijnlijk bij Bensdorp. Dat is nog weer een apart verhaal. Daar zit nou die fietszaak van Reinier. Mm-hmm. Bij de voorwaarden was van de toenmalige eigenaar dat het raam dat er zat aan de zijmuur weer dicht moest. Dat vonden we alleen maar mooi, omdat toen de reclame van Bensdorp chocolade weer te zien was. Mijn taak was meer coördinerend. Ik was voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. We hadden Rob Busser als adviseur. En Jelle Wouda en John Kummer, die vroegen soms om de communicatie van, hey, doen we het zo goed? Nou, dat verliep allemaal prima. En Jelle Wouda zei toen, Cor, je moet ook nog een boekje schrijven, want dat vinden mensen leuk. Ik ben er nu weer mee bezig om het boekje weer te herschrijven. Net zoals we nu de wandelroute van Thea Beckman hebben gedaan. Ja. Met Averkamp. Stukjes.
0: Maar je zei, we kregen heel Nederland over de vloer.
1: Heel Nederland. Maar alle kranten waren enthousiast. En niet alleen de landelijke dagbladen. Ook televisie schonk er aandacht aan. Ook TV Oost. Noem maar op. Dus het was geweldig. Maar ook de drukkers. Want iedere muurreclame heeft een ander lettertype.
0: Oké. Okay.
1: En de schilders, die vonden het ook mooi.
0: Dus eigenlijk met een simpel idee van, oh, die dingen moeten eigenlijk weer terug, veroorzaak je een enorme golf aan publiciteit.
1: Ja, wij zijn het vliegwiel geweest voor heel Nederland. En in Valkenburg zitten de mooiste muurreclames. Maar zij kwamen bij ons kijken van, ja, hoe doen jullie dat toch? Nou, het is, zoals ik het vertel, heel simpel. Bart, welke muurreclames gaan we doen? Bart was de technische man en de man met gevoel voor kunst. Ja. En het ambacht. Ja. En nou, we hebben voortreffelijk werk gedaan. We hebben ook de Oversteegsprijs gekregen en wij zijn bezig gegaan met de muurreclames. Maar toen ik
0: en dan is eigenlijk het aardige, je begint aan iets waar je helemaal niet het idee van hebt van dat gaat wat worden, maar gewoon uit liefhebberij.
1: Maar juist aangejaagd door de pers, hè? Ja. Iedereen, Volkskrant, hele pagina's. Telegraaf, hele pagina's. Trouw. Ja. Reformatorisch Dagblad. Noem maar op.
0: En die heb jij allemaal bewaard, denk ik.
1: Ik heb er een aantal van bewaard.
0: Ja.
1: Nou, dat is wanneer ik niet in de raad zat, dan kwamen dit soort dingen op mijn pad. Of ik bedacht het.
0: Ja, Cor, en daarmee is het uur ook al weer om.
1: Oké.
0: Ja, het gaat.
1: En Lichtstad Kampen is ook nog.
0: We komen tijd tekort.
1: Ja.
0: Helaas. Er is nog een heleboel te ontdekken in Kampen, maar dat moet iedereen nu op zijn eentje doen. Jij bedankt dat je hier was.
1: Ja.
0: En misschien tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Levering.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
6: Nobody turns this music off.
7: Kickin Country.
8: Turn it up, son.
9: Let's go.
7: Another hour of today's best country starts now. Now. You ready? Today's best country. Kickin Country.
10: Een hele fijne dag geweest, beste luisteraars. En welkom hier bij mijn countryprogramma Kickin Country. Bij uw eigen lokale radio. En fijn dat u voor alles hebt staat op onze lokale frequenties. Kickin Country is toegespitst op de hedendaagse countrymuziek uit Amerika. In dit programma hoort u voornamelijk nieuwe muziek, aangevuld met muziek uit de 80 en 90 jaren. En soms gaan we ook nog verder terug in de tijd. En wij beginnen zoals altijd onze uitzending met een song of faith and inspiration. En deze week heet onze song Grace Will Carry Me.
11: Hey y'all, I'm JB Cloud, and now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.

0: grace will carry you.
1: En dat was onze song of faith and inspiration. En we gaan naar Canada voor een countryplaat met een bijzonder verhaal erachter. Copeland komt uit Alberta, uit een familie met diepe wortels in het boeren- en ranchleven van West-Canada. En die wereld hoor je al jarenlang terug in zijn muziek. Op 23 februari jongsleden verscheen zijn album El Viejo. Een heel persoonlijk album dat Corp grotendeels akoestisch met zijn band in zijn eigen woonkamer opnam. De titelsong schreef hij als eerbetoon aan zijn goede vriend en muzikale voorbeeld Ian Tyson, de legendarische Canadese cowboy en singer-songwriter die eind 2022 overleed. El Viejo betekent sowieso de oude man en was de bijnaam die Tyson in zijn latere jaren kreeg van hun gezamenlijke vriend Tom Russell. Het werd geen zware afscheid, maar vooral een warm muzikaal saluut van de ene verhalenverteller aan de andere. Hieruit Canada, Copeland met El Viejo voor Ian Tyson.

0: Ja, beste luisteraars, zijn we toegekomen in onze rubriek de Country AI Song, oftewel country muziek gemaakt door de computer. En dit keer heb ik twee songs meegenomen, waarvan de eentje heet Where Love Finds Us, van DH Country gemaakt. En als tweede hoort u een beetje tempo omhoog met Waka Waka Wild West van Arvanya Country. Hier zijn onze twee Country AI Songs.
1: It's another American Country Twin Spin Sound Sandwich.

0: En dat waren dus onze Country AI songs. En we gaan naar twee broers die eigenlijk nauwelijks nog een introductie nodig hebben. David en Howard Bellamy, oftewel dus de Bellamy Brothers. Het is inmiddels 50 jaar geleden dat hun carrière echt van de grond kwam. In 1976 brak het duo door met Let Your Love Flow, een plaat die ook bij ons uitgroeide tot een echte klassieker. Daarna volgde een lange rij country hits, waaronder If I Say You Had a Beautiful Body, Redneck Girl en natuurlijk Old Hippie. En 50 jaar later staan de broers nog altijd samen op het podium. En maken ze ook nog steeds muziek. Dat jubileum kreeg nu een toepasselijke titel. 50 Years On. Een half eeuw country music, duizenden optredens en nog altijd de herkenbare samenzang van David en Howard. Ik zet ze graag nog een keer in de schijnwerpers. Hier zijn de Bellamy Brothers met 50 Years On. Genaamd naar hun gelijknamige CD.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard with the Bellamy Brothers.
1: And you're listening to the best country music in the world.
2: Right here.

En na de Bellamy Brothers Best Duitsers gaan we door met de top 5, waar we zeggen, uit de Music Row Top Country Charts. 5. Deze week binnenkomen de 7e naar de 5e plaats. All My Exes van Lauren Alena featuring Chase Matthew.

0: 1.
1: Zij was het die Mara Waller van de eerste plaats kikte. Dus doorgestoot naar de eerste plaats. Loving Life Again van Ella Langley.

En dat was weer een actueel overzicht in onze top 5 country music charts. Jawel, beste luisteraars. En we gaan weer terug naar Canada. Naar een artiest die voor zijn 10e album even teruggrijpt naar het begin van zijn carrière. Dean Brody groeide op in British Columbia en behoort inmiddels al jarenlang tot de grote namen van de Canadese country music. Maar voordat al die gouden en platen en country bars kwamen, was hij in 2009 zijn eerste album. Daarop stond ook Cattleman's Gun, een donkere filmische country western waarin Brody laat horen dat hij niet alleen zanger is, maar vooral ook een verhalenverteller is. In 2026 is Dean inmiddels aangekomen bij jawel zijn alweer 10e album. En voor de 10e album, Side A, haalt hij die oude favoriet opnieuw van stal in een speciale 10e album edition. Een mooie verbinding tussen het begin van zijn carrière en waar hij nu staat. Tijd voor een stevig tussen de Canadese country. Hier is Dean Brody met Cattleman's Gun, de 10e album edition.

0: Ja, beste luisteraars, het is nu tijd geworden voor onze rubriek De Triple Shot. Oftewel de drie platen van één artiest of groep. Als je het hebt over groepen die de country music voorgoed hebben veranderd, dan kun je eigenlijk niet om Alabama heen. De groep ontstond in Fort Payne in de Amerikaanse staat Alabama en werd groot met de neef van Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook. Ze begonnen ooit onder de naam Wild Country en moesten jarenlang optreden in kleine clubs en bars voordat het grote succes kwam. Maar toen het eenmaal kwam, dan ging het ook hard. Vanaf 1980 scoorde Alabama maar liefst 21 main hits achter elkaar en uiteindelijk werd er wereldwijd zo'n 73 miljoen albums verkocht. En welke drie singles behoort aan alle grootste? Wel, dan kom je als start uit bij Mountain Music en Dixieland Delight en natuurlijk Love in the First Degree. Hun grootste crossover hit die zelfs de Amerikaanse pop top 20 bereikte. Country, Southern Rock, prachtige samenzang en melodieën die na één keer horen niet meer vergeet. En we gaan terug naar een van de succesvolste countrygroepen aller tijden. Hier is Alabama.
1: We know how to play them just the way you like them. Get set for three songs in a row.

Ja, beste luisteraars. En dit uurtje Kikker Country zit er weer op. Ik hoop natuurlijk dat de muziek ook weer in de smaak viel. Dat u volgende week ook weer aanwezig bent. Als het natuurlijk weer heet, hier bij uw eigen lokale radio. Kikker Country. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende weekend. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam, want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is De Nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.